pastoor Jan Wilkins van die Mosterdsaad bediening, as ook die ochendboodskap van dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons wens u een vreugdevolle dag toe, tot morgenochtend om 8:00.

Dat is hy, weer eens, een hartelike goeiemiddag aan allemaal wat ingeskakel is en, ja, julle het seker die afleiding gemaakt of die gevolgtrekking en dit is dat ek het die aankondigings gedoen en ek het die verwelkomings gedoen en ek het al die dinge gedoen, maar die mic was nie aan nie, so toe het julle van lijn afgegaan, so kom ons begin. Nieuwe blaaikie, ne? En ek sê, een hartelike goeiemiddag aan allemaal wat ingeskakel is, en dit is vooral Letty en Henny, wat ingeskakel is. Letty het eerste ingekom, sy sê, goeiemiddag, ek hoop het gaan goed, hier gaan het voor die wind, dankie vir die program, ek weet sommer, hy gaan goed, of hy gaan mooi wees, soos altyd, ek wil net groete stuur aan pa Henny en ma Grieta, en daar had ek genoem dat ek vir Grieta uiteindelik ontmoet het hierdie week op my Facebook, en broers Piet en Gert sisters, Lena en Chantel, en dan haar man Frans, en vir Abigail die dokter, en sommer allemaal wat saamluister. En dan direct daarna, so kort op die hake, het Henny gesê, ja, seker maak dat ek die mic hierdie keer aan het. Ja, vragie, sy is aan. Sjoe, ek dog amper, ek praat alweer sonder. Henny het gesê, so die sondagmiddag aangebreek, ons het allemaal kom sitplek kry vir die middagse rustige muziek, en goeiemiddag, het hy gesê, hy sê, hoop jylle naweek was lieflik so ver in groetnis. Ja, oja en oja, dankie vir Letty se boodskap, dit net te laat gesien. Sy het ietsie gestuur, hoop, maar allemaal luister saam, baie dankie. Dankie vir jylle twee se boodskappe en gereelde luisteraarskap en die jylle familie van die verweerse wat so gereeld ingeskakel is, dit maak het vir ons die moeite werd om die uitsendings te doen. En ja, dit is hoe ek die program ingeleid het, en dan het ek ook natuurlijk, die dame wat nou net gesing het, was Celine Marie Claudette Dion, gebore 30 Maart 1968, Canadese sangeres, sy word as die koningin van kragbelades genoem, in haar krachtige technisch bekwame sang en commercieel suksesvolle werke het een beduidende impak op die populaire muziek gehad met meer as 200 miljoen plate wereldwijd wat verkoop is. Is Dion die topverkoper Canadese opname kunstenaar, die topverkoper Franstalige kunstenaar en een van die topverkoper muzikale kunstenaars van alle tye. Op 15 januari 2022 het Dion haar Noord-Amerikaanse toerdatums gekanceleer weens ernstige spierspasmas. Op 8 december het sy aangekondig dat sy met stiff person syndroom, een seldsame neurologiese siekte gediagnoseer is. Sy het gesê dat die siekte elke aspect van haar lewe beïnvloed, dit moeilik maak om te loop en ook haar stembande aantas. Al haar toerdatums is gekanceleer. Ja, maar daarna het ek net genoem dat sy het, die by die opening van, ek dink het was die Olympiese Spele, het sy liekie sing. En dit was ook weer so krachtig en so mooi gewees, dat mens kan nie glo, sy het 'n probleem nie. Maar in elk geval, dis verlies om dat sy nie verder, sy was op die kruin van haar karreer en nou sy het nog nie weer wel nieuwe opnames of enig iets nie. Ok, nou dit achter die rug, ek hoop nie, ek doen ooit weer program en vergeet om die mic aan te sit wanneer ek aankondigings doen nie, dan dit kost net baie extra werk. Ons gaan nou luister, ons is terug live, ne? Freddie Breek, sy rechte naam is Gerard Breker, 21 januari 1942 is hy gebore in Sonneberg, dit is Thuringia,
17 December is hy oorlede in 2008 in Rottach, Egen, boe Beire. De Duitse slagger is net een genre, komponis, platenvervaardiger en nuusanker. Breck het as machinist gestudeer en daarna sang gestudeer onder Heinz Kitz. Slaggersliekies wat gesing wat op bekende klassieke melodieën gebaseer was. Sy eerste sukses was Uber Auf die Wereld, die Welt, die Wereld, hierop Va Pensiero van Giuseppe Verdi's in Nabucco. Dit het hy in Engels opgeneem as We Believe in Tomorrow. Dit is die slavenlied, denk ek, word hy ook genoem. En dit het in 19... as enkelsnit is het vrygestel. Dit het vroeg in 1973 Suid-Afrikaanse trefterlijste behaal. Hy het in die loop van sy loopbaan 5 platinumplate en 35 gouden plate behaal. Ons gaan luister na Freddie Breck. En hy gaan vir ons twee bring. Die eerste is 1973 se Bianca. En dan gaan ons luister na hierdie We Believe in Tomorrow, Nobeko se slavelied. Lekker luister. Freddie Breck.

Dat hy, Freddie Breck, hy het vir ons twee gebring. Die eerste ene was Bianca van 1973 en dan direct daarna het ons nou hierdie ene van Nubeko se slavelied We Believe in Tomorrow van ook van Freddie Breck geluister. Ok, ons stap aan, ons kom by Suid-Afrika se eie Gerard Korsten, algemeen bekend as Gey natuurlijk. Gebore op 6 December 1927, is oorlede op 29 September 1999. Gey was een Suid-Afrikaanse opera tenor en akteur wat een groot invloed op die Afrikaanse kultuur gehad het. Hy is gebore in Rotterdam as die jongste kind van 8 kinders. Snaaks hoe baie van hierdie kunstenaars uit groot families uitkom. Ek dink het moet lekker wees in so'n groot familie. Ek meen, joh, al die kinders, klomp speelmaaikies, en ek geloof nie as rivalry, ok, die broer en sister bekleierij en strijerij, maar dis soveel meer pret, en ek geloof die kinders word met meer selfvertrouwe ook groot, as jy in so'n groot familie moet veg vir jou posiesie. Maar in elk geval, hy het na Suid-Afrika geëmigreer toe hy 9 jaar oud was. Hy was getrouwd met, wel hy het toe getrouw met Elna Burger en het 5 kinders gehad onder wie die bekende dirigent en violist Gerard Korsten. Gey sing vir ons ook een van, ek dink is Heino wat die liedjie bekend gemaakt het, die Duitse Heino. En die liedjie is La Montanara, een lekker ene.

was hy, die Angel of the Morning, een liekie wat vir Connie Francis aangebied, wat ek wonder nogals, jy weet nou is ek nieuwsgierig om te weet, wat sou die resultaat gewees het, as Connie Francis die liekie aangevat het, en hom gesing het. Ek dink sy die rechte stem, ek dink hy sou waarschijnlijk een groot treffer gewees het. Maar in elk geval, ons stap aan met die program. En nou, ja, hierdie volgende ene is nou net weer een bewys, jy kan vrouwmense nie vertrouw nie. Oeps, nou laat ek myself nou uit, ne. Nee, ek sê, ek het hulle so mooi geval, hierdie meisies van die groep LUV, moenie uitpraat nie, asseblief moenie uitpraat nie. En toe gaan hulle vragies en hulle maak een liekie van, wel, van daai dag, ek onthou daai dag nog baie goed. You the greatest lover, sê hulle. Dit is een Nederlandse meisiesgroep wat in die laat 1970s reeks treffers op die vasteland van Europa. Dit is Benelux, Duitsland, Switserland, Oostenrijk, Frankrijk, Denemarke, as ook in Suid-Afrika, Zimbabwe, Australië, Nieu-Zeeland, Canada, Mexico bekendheid verwerf het. Die oorspronkelijke lede was Patty Breard, Jose Hobie en Maga Scheide. En 1979 was LUV Hollandse grootste muziek uitvoerproduk en het dus die Konomus uitvoerprys daarvoor ontvang. Die liekie wat LUV wat ons nou na gaan luister is die You're the Greatest Lover. En ja, soos ek sê, hulle ken my persoonlik, ek sal nou nie met hulle strui nie, maar ek het hulle mooi gevra om nie uit te praat nie. Hier kom hulle.

Ashley, nee, Marmalade, Cousin Norman, wat hulle daar vir ons gesing het, en ja, hartelijk welkom ook aan Bethlehem. Bethlehem is ook ingeskakel, dit is Rina Foster en haar man Lodewijk, hulle luister ook saam met ons, en ja, ek hoop julle geniet het. Ok, die volgende een op die draaitafel, Tell Me You'll Still Love Me When You're Old, is een van Rafferty, Aisling Rafferty, sy heel nietstes, en reeds productieve opname loopbaan vir so een jong meisie. Die liekie is ook die eerste voorsmaakie van wat aanhangers van haar tweede album kan verwag, selfs voor haar Glorietire oorwinning, het onder die mentorskap van Mike Denver in februari 2022 sochte kunstenaar by lokale en geleentjere recht oor die land geword. Een tempo wat beslis nie sedertdien verlangsaam het nie. Sy, as jy haar live wil sien, is die kans goed dat sy een dag of nacht baie gauw ergens na by jou sal wees. Nou ja, ek weet nou nie hier of hulle Suid-Afrika in acht neem nie, maar hulle sê never say never. Kom ons luister na Aisling Rafferty, en die liekie is, ek hou baie van haar styl en ek hou baie van haar sang, en sy sê, darling, say you'll love me when I'm old.

Al die gereelde luisteraars sal weet, ek hou baie van die Ierse klanke en niemand doen het beter as Aisling Rafferty nie. Prachtige liekie, ek hou baie van hom. Ok, nou, die volgende dame het seker nie geweet wat er kan toe nie, want haar nooiens van is White, maar sy is haar verhoognaam is Cilla Black, Priscilla Maria Veronica White. Sy is gebore 27 Mei 1943, oorlede op 1 Augustus 2015, beter bekend as Cilla Black. Cilla was een Engelse sangeres, televisieaanbieder, actrice en skrywer. Sy het haar loopbaan as sangeres in 1963 en haar enkelspelers of solos dan, Anyone Who Had a Heart en You Are My World, het albei in 1964 die nummer 1 posisie in die Verenigde Koninkryk bereik. Ons luister na Cilla Black en die liekie is hy een wat ek genoem het, You Are My World, You My Everything, ne?

Cilla Black, joh, daar is genoeg kracht in die stem om een 100 watt globe heel aan te laat brand. En sy het gesing, You Are My World. Hier die volgende het geen introduction nodig nie, jylle allemaal ken hulle en jylle allemaal, het is jylle allemaal sy tref, sy gunstelinge. En ek praat van die drie broerkies, die sang trio, die Bee Gees, Barry, Robin en Maurice Gibb. Hulle was een van die meest suksesvolle groepe van alle tye en hulle is gebore op the Isle of Man en het in Manchester, Engeland gewoon en het gedurende hulle kinderjare na Brisbane in Australië verhuis waar hulle in muziekloopbane begin het. Hulle wereldwijd sukses het gekom toe hulle terugkeer na Engeland en kontrak onderteken het met producent Robert Stigwood. Ons luister na die Bee Gees en hulle gaan sommer vir ons twee doen. Eerst in een Melody Fair en dan daar 1968 het hulle, ek weet, ek was toe nog op school gewees, ek was toe in standaard 8 en hy was by al die danse gewees en die mense was mal oor hierdie plaat gewees en dit is Words van die Bee Gees. Ok, hier kom hulle.

Die Bee Gees, en ja, die vibrato stijl van hulle is ook, het per ongeluk gebeur, en toe hulle dit eerst uitvind, toe gebruik hulle om baie, maar dit het eind gekry toe die ouwer broer Maurice, dink, by hulle aangesluit het. Toe het hulle skoon een ander pitch in hulle stemme gekry, toe hy ook by hulle aansluit. En ja, van daar af het ek nie meer van hulle gehou nie. Oeps, ek sê maar om te sê. Ok, ons stap aan en ons kom by, ja, kom ons doen weer een gewijde liekie hierso. Dit is Sondag, en soos ek sê, so hier en daar gooi ek op Sondag gewijde liekies in. En hier die volgende een is, die sangeres is Ingrid Dumosh. Sy is een vokale verwerker en voice-over kunstenaar met meer as 20 jaar ondervinding in as een atelier sangeres, demo sanger, vokale verwerker, vervaardiger en sanger, hoof van verskeie plaaslike jazz en swing groepe. Ingrid het oor die jare die geleentheid gehad om te sang vir een aantal opnameprojekte op te neem in verskynne genres, insluitend pop, jazz, R&B, country, kindermusiek, gospel, aanbidding, en ja, mees onlangs was sy te sien in projekte vir Audio Network UK in die internationale produksiegroep wie sy muziek een groot rolprent te verskyn het, sowel as TV-advertenties. Sy gaan voort om koor op te neem vir verskye karaoke producent maatskapie. Dis als een woord daai, kan julle glo? Skryf hom neer, dan kyk julle hoe lang woord dit is. Karaoke produksie maatskapie. Ok, van alle muziek genres, sowel as super simple learning, die kinderproduksie maatskapie in Seattle. Ons luister na haar en die liekie wat sy vir ons sing, is een baie mooi weergawe. Julle allemaal ken die liekie, so sing saam as julle hom ken, en dit is Count Your Blessings, Tell Your Seëninge, een vir een. Hier kom hy.

Jo, hulle is een feest om dop te hou, en ja, daar was nou ongelukkig nie een levendige opname gewees nie, om die skare te hoor, cheer in die achtergrond, maar, hulle het op een stadium met hulle dubbeldekker bus gehad, wat hulle woning en hulle het getoer in die bus, en hulle het, dit was hulle huis gewees, vir een lang, lang tyd gewees, en daar is baie stories wat uitgekom het oor, mens wil nou nie uitbrei oor child neglect en al die te begoed nie, maar die pa was blijkbaar een redelike tiran gewees, hy het sy kinders beheer, en, maar het is, hulle muziek was vanuit die boonste rakke. Ok, Ricky King, hy is gebore Hans Lingervelder, op 12 maart 1946 in Rastad, dit is Badenburg, in Württemberg. En dit is een Duitse gitaarspeler. Sy enkelsnitte, Verdi en Le Réveil, het in 1976 op top 10 in Duitsland bereik, Oostenrijk en Switserland. En nummer 65 in Australië in 1977. Die liedjie is Maria Elena en dit is instrumenteel gedoen deur Ricky King. Is 'n baie mooi melodie in hierdie spesifieke liedjie.

Dat is eigenlijk gezellig geweest door George Canyon. George Canyon met Seven Spanish Angels op ramkatradio.co.za. Zondag aan de 6 tot 8. Ramkat Country op Ramkat Radio. Wat je vanavond, Klompie, vergeet natuurlijk iets vanavond. Niet vanavond het thema of iets in de VVS vanavond zo keer, of een keer wel niet zo. Een mengelmoes van country muziek. Het is een duim vanavond 8 uur, net hier op Ramkat. Wat jou Chris Young met Tomorrow. Daarna voor jou Billy Forrest met The Gambler van Kenny Rogers. Dan voor jou Don Williams, It Must Be Love. 3 in de rij op ramkatradio.co.za.

Don Willis is Don Williams gisteravond met It Must Be Love op Raamkat. Wat hier Tim McGraw met Don't Take the Girl. Dan af hier Charlie Pride, Crystal Chandeliers, voor pad vier, Crystal Chandeliers. En dan I Love You This Big, eerste hit geweest. Voor Scottie McCready, nadat hij die idols gewin het door die jaren. Zo is het pad vier Tim McGraw, dan Charlie Pride en dan Scottie McCreary. Drie in de rij op Raamkat Radio.

Als ik wezenlijk geweest was geweest, dan de wedding geweest daar. Julie Rogers met The Wedding op ramkatradio.co.za. Of weer Tommy Oliver met I Can't Stop Loving You. Dan af jou Christofferson met For The Good Times. En dan voor jou Peter Duplessis op pad voor jou, Peter Duplessis met I Am, I Said. Peter Duplessis op pad voor jou met I Am, I Said.

0: Caroline de Pryor, When Will I Be Loved? En dan voor Charles Jacoby, Mockingbird Song. Is ik zelf, dan Caroline de Pryor, dan Charles Jacoby, 3 in de rij op ramkatradio.co.za.
1: Hallo, dit is Marnie Jackson en jij luistert naar Jannie op Ramkat Radio. En hier maar weer, dit klinkt zo lekker.

is daar gezang geweest door Charles Jacoby, geweest daar Charles Henry Jacoby, die zingende beestboer geweest daar voor jou met Mockingbird Song op Raamkwad Radio. Wat voor jou Kenny Rogers met Evening Star, daarna voor jou Charlie Dix, Huise van Glas, wat lang terug opgenomen was door Herman Hosthausen. En daarna voor jou Likie, wat lang geleden een treffer was voor de Everybody's, de Everly Brothers, en vanavond gesing word door Billy Andrews en Billy Forrest, as The Dream Merchants, Crying in the Rain. Drie in een rij op Raamkwad Radio.

Grind geweest daar voor jou van de Dream Merchants geweest daar. Billy Forrest en Billy Andrews geweest daar voor jou. De Dream Merchants geweest met Crying in the Rain. Maar voor Gene Rockwell, Gert Smit van Brakpan, Mr. Emotion. Met de Elvis Leakey, Can't Help Falling in Love. Dan af jou Silver Threads Amongst the Gold van Barbara Ray. Dan voor jou Joe Dolan, My Love. Drie in de rij op Ramgat. Is voor Gene Rockwell, dan Barbara Ray en dan Joe Dolan. Hulle mag so lekker luister.

My Love is You. My Love geweest af jou van Joe Dolan op ramkatradio.co.za. Wat voor jou? O, bekende Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart. Dan af jou, Benji Coker, Let Me Be There. Dan Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You. Drie in de rij op ramkat. Billy Ray Cyrus, Benji Coker en Glenn Medeiros.

Ja, en toen nog een Gustav Jeugd geweest van Glenn Medeiros geweest daar. Glenn Medeiros met Nothing's Gonna Change My Love For You. Pas voor Claude King van Amerika met Wilburton Mountain. Daarna voor jou Elisma Tron en Nicholas Lowe met Places Broken Road. Dan voor jou Jamie Lee Moore met Neon Moon van Brooks & Dunn. Tiende rouwpas voor jou op ramkwadradio.co.za.

Het is wel geweest daar voor jou van Pussycat, net hier op Ramkat Radio. Mekie dankie saai, mekie voor vanavond, want hy morgen aand weet het vir, dis ons maandag al die party van Jacobs kant af, van Jacob Pap en Grols kant af, maandag aande, dis in 7 en 9, dis ons maandag. Dis aande, dis in 9 en 11, die Techno Shows om Tertius, donderdag van 4 tot 7, gooi met die show, en dan weet sondag aande van 6 tot 8, die Country Show, al die shows aangebied hier van die Jacobs kant af, en dan so baie ander shows op die radiostasie, wat aangebied word van oral oor die land af, Kimberley, Grabouw, Kempton Park, Kaapstad, waar ook al die wil wees, daar is atleef in Ramkat Radio. So pas jy vir gewees, my kant af, ek in die groep in die woorde van een ou genaamd Jim Reeves, en vanavond word ek gesing dier Hugo Grobler, daar van die Westlandse wereld af. Nou, Hugo is een contracteur, hy het onlangs het hy bykie begin paie recht maak by die sekere mense wat ek moet in die genoot nie. Maar ja, Hugo en Andrew Roos, toen nogal baie show saam, Andrew speel klavier en Hugo speel gitaar. Nou, Hugo het een baie groot tyfer gehad lang gelede met een liekie genaamd Dierie Strijds. So as jy maar gehoor het, dan weet jy natuurlijk wie is Hugo. Nou, Hugo is vanavond vir jou, die laatste een vir die aand, een liekie genaamd Adios Amigos van Jim Reeves. Hugo vir jou op pad. Tot volgende keer. Pas jou op, God bless, veilig wees. En tot ziens.

darbą. Fano chrūt krama tart, vardoj vsisak kankre. Neis navas noh ni fenster, dar onder het doek. Du heidi chrūt futer,

0: Je naast hoe glad holiday, elke maand trek hij die pee. Als zij in die skari zit, hou zij graag
1: zelf aan het spitten. Mooi, hè?
0: Is bang voor die
1: spoor. Hulle spelen zijn mooi.
0: Hulle spelen zijn
1: mooi.